0: TV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: RTV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. Geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
5: Met Gert-Jan Hoekman.

0: Zo zie je maar weer, hè. Bijna al het mooie komt uit de Volendam, mensen. Jan Keijzer was het met Oh Carol. Een hele goede morgen, lieve luisteraars, bij Goedemorgen met Ondergetekende. Tot 9 uur voor jou hier op de radio bij RTV 4. En we hebben vandaag weer een hele mooie muziekkeuze binnengekregen. Ons hartelijke dank daarvoor. En we draaien ze graag voor u weg natuurlijk, hè. Je weet het, ons adres, zolang als het nog niet veranderd is, nog steeds, gertjanhoekman@gmail.com. Dus gertjanhoekman@gmail.com. Als jij ook leuke, rustige muziek zonder gillende gitaren, zeg maar, weet te vinden ergens in je kast, op de cd of zo, dan mag je dat gewoon even insturen. Stuur het dan allemaal dan naar gertjanhoekman@gmail.com en dan doen wij absoluut de rest wel. Hey, ik heb wel leuke muziek voor je klaarstaan van Sting. En ik geef vast allemaal nog wel Sting. Ja, toch wel. Daar gaat er ook nog geen informatie meer over geven. In ieder geval in 1985 hadden ze een hele mooie met Love is the Seventh Wave.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: allemaal zorg zijn, hè. Op een meisje van 16. Het zou je dochter maar zijn, hè. Misschien is dit ook alweer een goede les. Voor die mensen die dit weer hebben gehoord, natuurlijk. Ja, je weet het nooit, natuurlijk. Daarvoor hadden we die hele mooie van Penny Lane van de Beatles. En dit kwam allemaal uit 1967. Was ook leuk, hè? Ja, leuke de oude muziek, hoor. Echt. Ik denk dat de oude generatie dat vast wel leuk vindt hier op RTV 4. Jazeker. En we hebben weer wat leuks binnen. En daarvoor moeten we helemaal naar 1981 toe. Want daar staat Randy Crawford voor je klaar. En die heeft het over Rainy Night in Georgia. Nou, even meegenieten dan maar weer.
1: Het weekend begint hier. Met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

0: De Moody Blues. De band wordt eigenlijk altijd al gezien als een soort van wegbereider naar dat genre progressieve rock, mensen. Ja, de Moody Blues was dat met Night in White Satin uit 1968. Goedemorgen, als je later wel verstemt, we zijn alweer half op weg met dit programma van Goedemorgen met Gertje Roemman. Ja, elke zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier op jouw radio. Ja, en we zijn overal te ontvangen, dat weet je, via natuurlijk de het internet gebeuren, natuurlijk de kabel. En we hebben ook DAB Plus natuurlijk. Ja, zoek ons wel eens op. En als je in de auto stapt en je luistert alleen maar naar de FM-radio, dan kun je natuurlijk ook luisteren naar... Zeker weten.
1: Goedemorgen, TV4.
0: Gewoon blijven luisteren. 105.9 volgens mij en de 107.2 FM. Summer.

0: Het was Octopus en Summerland. Hiervoor hadden we de Moody Blues, maar daarvoor hadden we ook nog Joshua Kennison met Jesse. Hij vond dit geweest in 1994. En dat leek heel veel op de stem van Elton John. Hè? Maar dat was een bijzonder mooi plaatje. Mooi dat we zulke plaatjes nog binnen kunnen krijgen. Hey, we gaan eens even kijken hoe het in Limburg is. Volgens mij komen ze toch uit Limburg en omstreken. Pussycat en de Teenage Queenie.
1: Samen zijn we RTV 4.

0: Mooie plaat van de Pasadena Dream Band en Zandvoort uit 1986. Ja, 1986 kwam die. Ja, inderdaad. Ja, hey, goedemorgen. Ja, nog kleine 20 minuten te gaan en dan is het alweer voorbij. Dit uurtje met goedemorgen met ondergetekende. Ja, dan moet je weer een weekje wachten. Ja, maar dat geeft niet, toch? Ach, een week is ook voorbij, joh. Hey, mocht je op vakantie gaan en je gaat lekker ergens naartoe en je denkt van hey, ik wil gewoon RTV 4 meenemen, kan gewoon, hè. Gewoon al via TuneIn. Dat is een player die je gewoon kunt downloaden eventueel. Of je gaat even naar de website, daar staat hij natuurlijk ook op. En dan kun je lekker luisteren waar je naartoe gaat natuurlijk. Ik ben dus hier bij jou in ieder geval heel fijne vakantie. En mag je al op vakantie wezen? Nou, hoe gaat het daar aan de kant van de wereld misschien? Alles goed? Je mag altijd even reageren natuurlijk, hè. En dat doe je dan op gerritjanhoekman@gmail.com. Ook voor eventueel een hele leuke plaat die je graag eens een keer op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9 wilt laten draaien hier in dit programma. Gewoon insturen en dan doen wij absoluut de rest wel. Nou, ik weet ook zeker dat er mensen zijn die de Cats ook heel leuk vinden. En we hebben er ook eentje klaarstaan, hoor. De Cats met zijn rock'n'roll uit 1974. Lekker ze meeswingen!
1: Dit is Goedemorgen met

Het was Rick Nelson die je zo net hoorde met Garden Party uit 1973. En daarvoor hadden we de Tambourine Man. Terwijl de Tambourine eigenlijk wat je moet zeggen. Met High Under the Moon uit 1989. En we hadden dus zo net dus Rick Nelson. Hey, eens even kijken, wat gaan we nog doen? We zitten dus een beetje aan het eind van het programma. We kunnen nog een plaatje wegdraaien volgens mij. En dat zal ongetwijfeld nog een leuk plaatje worden van Lobo, Me and You en Doc Named Boo. Die ken je van ze zeker misschien nog wel. Zeker de oudere jeugd onder ons, want die hebben het vaak genoeg gehoord volgens mij. En dat heeft ook nog in de top 40 gestaan. Zo, eens even kijken. Nou, laten we die eerst maar eens even gaan draaien. En dan maken we dan eens even een afsluiter erbij volgens mij, toch?

Prachtig, hè? Lobo en Me and You en A Dog Named Boo. Ja hoor, echt wel. Mensen, ik zou zeggen in ieder geval weer hartstikke bedankt voor het luisteren. Het was fijn dat je er weer bij bent. Zeg het voort als je het leuk vond. Een uurtje tussen 8 en 9. Met goedemorgen met ondergetekende. Ja hoor. Hey, volgende week ben ik graag weer bij je terug tussen 8 en 9. En je weet, ons adres is gerrit-jan-hoekman@gmail.com. Stuur ze daar naartoe, jouw mooie plaatjes. Beetje rustiger plaat, niet te veel gillende gitaren erin. En dat draai ik dan graag voor je weg. Alleen als het een beetje top 40 muziek is. Een beetje bekend voor iedereen dan, hè? Goed, we gaan eruit met Mariana Faithfull en Ballad of the Lucy Jordan. Die hadden in 1979 daar een hele grote hit mee. Hey, bedankt voor het luisteren nogmaals. Veel plezier met de programma's die er aan bod komen. Graag tot de volgende keer. Dag! 4. RTV 4. RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het weekend van RTV 4.
5: Music Memories. RTV 4.
6: Music Memories. The best music from the past.
7: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
8: Hey man, what's happening?
7: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
8: Hey, how's he doing? You okay?
7: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

Het is zaterdagmorgen. En natuurlijk is het dan weer tijd voor mijn gouden oude muziek. Muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Natuurlijk, ik ben er weer helemaal klaar voor. En ik hoop jullie ook. 3 uur lang neem ik u mee terug naar de jaren van weleer. En ik ben begonnen met Let the Music Play, Barry White. Het was 1975 toen die beste man met dat nummer kwam. Hij heeft meer mooie nummers gemaakt, maar deze wordt dan wel heel vaak vergeten. Dus ik denk van, daar ga ik maar eens even mee beginnen. Dit is het programma Music Memories. En dat allemaal via de kanalen natuurlijk van RTV 4. Mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van, joh, dat wil ik graag nog eens een keer weer horen. Dat wil ik graag volgende week zaterdag even horen. Nou, dan kunt u daar even op reageren als u denkt van, hé, dat, ja, echt waar, dat nummer dat moet ik gewoon even horen. Mail dat dan gewoon even naar Music Memories. musicmemories@omroepnoos.nl, dat is het adres. Verder heb ik nog een aantal verzoekjes klaarstaan. Er zijn ook hele lange lijsten binnengekomen. En ik zie wel hoe ver ik daarmee kom. Ik zal er maar zo van wat er blijft liggen, dan neem ik gewoon weer mee naar de week daarop. Maar mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het, hè. U kunt eraan meewerken aan dit programma door er zelf ook even te mailen. En dat moet dan wel een nummer zijn natuurlijk uit de jaren 50, 60, 70 of 80. En als ik dat dan heb, dan ga ik dat ook voor u draaien. En ja, als u mailt, doe het dan alsjeblieft ook even voor de vrijdag. En dat zeg ik, want dat wordt mij wel eens moeilijk gemaakt. Dan heb ik even de tijd om de boel bij elkaar te zoeken. Zodat we dan zaterdag weer een leuk programma hebben. Goed, verder zijn we natuurlijk te beluisteren via de ether. Met diverse frequenties. Via DAB+. Ook al verschillende frequenties. Via uw vaste aansluiting. Thuis. En natuurlijk ook via internet. Tune in. En dat wil zeggen, we zijn er aan de andere kant van de wereld zelfs naar te beluisteren. En ook nog eens als achtergrond een signaal bij de kabelkrant. Nou, met andere woorden, wij zijn niet te missen. Goed, ik ben er helemaal klaar voor. En ik hoop jullie ook. Zou zeggen, pak alles bij de hand wat je nodig bent. Zodat je niet meer weg hoeft bij die mooie radio. Want we gaan gewoon beginnen. Ik heb muziek klaarstaan van eigen bodem. En wel van de groep Diesel.

Kennen we natuurlijk al wel, hè. Money, money, money. Het bekendste nummer van hun is eigenlijk wel Waterloo en Dancing Queen en dat spul allemaal meer. Maar dit is ook zo'n hele grote hit. Het was toen 1976. Goed, en daarvoor draaide ik Good Morning. Good Morning Day. En wel van Diesel. Het was de muziek van Eigen Bodem, 1980. Goed, afgelopen week Tony Turp overleden. En Tony Turp was heel herkenbaar in de jaren 70. Had hij altijd zo'n grote Elvis Presley bril altijd op. En hij was bandlid van The Rubens. Hij is overleden. De Britse gitarist, zanger en songwriter. Hij stierf toen vlak voor zijn 81ste verjaardag. Hij maakte al vanaf 1974 deel uit van die groep The Rubens. De groep die toen in internationaal doorbrak met het nummer 2 Sugar Baby Love. Nou, de mensen die kennen het allemaal nog wel natuurlijk. Maar zelf zong hij ook wel eens een nummer. Onder andere het nummer You're the Reason Why. Nou goed, naar aanleiding daarvan ga ik dat nummer even draaien.

Ja, deze was natuurlijk ook heel bekend, de Boney M. Met het nummer Daddy Cool. En daarvoor draaide ik dus de Rubettes met het nummer You're the Reason Why. En dat even naar aanleiding van het overlijden natuurlijk van die bandlid van de Rubettes, Tony Top. Goed, zoals ik al zei, er zijn nog heel wat verzoekjes binnengekomen. En ik heb hier een lijstje. En die is afkomstig vanuit Lutten. En die is van Ali Datema. Hij schrijft erbij van: ik hoop dat iedereen een mooie vakantie heeft en natuurlijk ook gezond weer terugkomt. Ja, en dan denk je van: oké, wat voor nummers staan er allemaal op? Ga je even kijken en denk je: verrek, ja, dat is ook zo'n nummer. Ja, die heb ik ook al zo lang niet meer gedraaid. Goed, ik kom er zo op terug, want ik ga eerst even wat anders draaien. Want afgelopen weekend natuurlijk, vorig weekend moet ik eigenlijk zeggen, had je die zwarte crossen, toen was er een gigantische ophef over dat nummer van Baila, weet ik veel wat. En dat mocht dan niet gedraaid worden en uiteindelijk hebben ze daar volgens mij toch nog weer gespeeld en zo. Ik denk, weet je wat, Henk, draai gewoon even het originele nummer. Dan kan iedereen nog even weer weten van: frek, oh ja, dat was daarvan. José de los Reyes. In 1978 kwam toen met het nummer Lai Lola. Dus daar is het afkomstig van. Ga ik daarna dus een plaatje draaien op verzoek. En daar is het nummer van Hey You, Rocksteady Crew. Van Rocksteady Crew uit 1983. Dat nummer is dus op verzoek van Ali Datema. Goed, beide nummers staan klaar. En ik hoop dat jullie ervan geniet. Here we go.

0: en alle andere luisteraars van dit programma. En als eerste gaan we eens naar 1984. Ze wil graag een nummer horen van Nick Kershaw. Won't It Be Good, zo heet het nummer. Een nummer waar zich volgens mij in al die jaren dat ik dit programma al doe, volgens mij nog gedraaid heb. Het is dus een vergeten plaat.
1: Plaat op verzoek.

0: The Wanderer. Het is al door meerdere op de plaat gezet, maar deze uitvoering kennen de meeste mensen allemaal nog wel. Status quo natuurlijk, hè. Spijkerbroekenmuziek zeg ik ook altijd. Het was van hetzelfde jaar dan als van de verzoekplaat was van Corine van der Ley. Nick Kershaw. Met Wouldn't It Be Good. Het waren beide platen dus uit 1984. Goed, er is nog een mail binnengekomen. En die is afkomstig van Albert van den Berg. Hij heeft ook een aantal verzoeknummers ingediend. En ik begin gewoon bovenaan. En daarvoor gaan we terug naar de jaren 60. The Doors. Alabama Song wil hij graag horen. Ook zo'n nummer die je eigenlijk nergens meer hoort, hè. Maar wel in dit programma Music Memories natuurlijk, hè. Ik heb hier het album The Best of The Doors en daar staat hij op. Dus Albert, ik zeg gewoon, draai die knop even de juiste kant op. Geniet er gewoon van. Hier is hij speciaal voor jou, de Alabama Song van The Doors.
1: Plaat op verzoek.

Heel bekend natuurlijk, en Blondie. Ik vond het altijd toen geweldig, mooie muziek toen. En ja, vooral die dame, die trok ook wel heel veel belangstelling trouwens. Dat moet ik ook wel even zeggen. Goed, Blondie. 1978 kwamen ze met het nummer Denis. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Albert van den Berg een nummer van The Doors. En dat heette naar Alabama Song, oftewel de Whiskey Bar. Goed, dan heb ik nu nog twee verzoekjes laten staan. En die kan ik mooi even draaien voordat ik eruit moet met het nieuws. Als eerste staat er eentje klaar van de afkomstig van de lijst van Ali Datema. Dat is eentje van Redbone. Face Do. En daarachteraan draai ik er eentje op een verzoek van... Moet ik even weer kijken. Even de lijst weer bijpakken. Die is op een verzoek van Corina van der Ley. Een nummer van Tina Turner. Better Be Good To Me. Nou ja, goed, dat is een pleit in 1984. Twee nummers is op verzoek. En dan gaan we gewoon vanzelf het nieuws erin en dan zeg ik weer tot straks naar het nieuws. Doei! Plaat op verzoek.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
3: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

0: Hard for Teacher. Het werd de kleinste hit van het album 1984 van de Amerikaanse band Van Halen. Het was tevens ook de laatste single die werd uitgebracht toen in de oorspronkelijke setting toen David Lee Roth, de zanger, Fleet Ladana, de band. Ik zeg welkom bij dit programma Music Memories, het tweede uur. En ik ben het tweede uur stevig begonnen, zoals u eruit hoorde. Ja! Goed muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. 3 uur lang allemaal op de zaterdagmorgen via de kanalen van RTV 4. Wat wilt u nog meer? Al die herinneringen komen weer naar boven. En dat is eigenlijk ook de bedoeling, hè? Door middel van de muziek al die herinneringen weer naar boven laten komen. U kunt eraan meewerken. Als u denkt van, ik ken nog iets moois of ik ken nog een goed nummer vanuit die jaren. Mail dat dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En ik zeg ook altijd bij, als je mailt, doe het dan alsjeblieft ook even voor de vrijdag. Dan lopen de grote kasten in huis allemaal even bij langs. En als ik het dan gevonden heb, dat album, dan pak ik dat en dan draai ik dat ook natuurlijk in dit mooie programma. En zoals in het eerste uur ook al heb gehoord, heb ik dus een aantal verzoekjes al gedraaid. En er komen nog veel meer aan bord. Ook nog van anderen, dus wat wil je nog meer? Maar eerst ga ik nog even weer terug naar het lijstje afkomstig vanuit Sittard. En wel van Corina van der Leij. En dan gaan we van het hele stevige muziek terug naar de mooie rustige Beach Boys. Good Vibrations, 1966. Dat is het nummer waar zij graag wil horen.
1: Plaat op verzoek.

Daniel Gerard, de Franse slagerzanger en chansonnier en componist natuurlijk. Dit is al in meerdere taal op de plaat gezet. Het was 1971. Die man met die grote hoed al erop. Daarvoor draaide ik dus op verzoek van Corina van der Ley. Het nummer van de Beach Boys heette dan Good Vibration. Dat was een gouden oude uit 1966. Goed, dan ga ik nu naar richting Drenthe. We gaan richting het Zwarte Meer. Daar had je de groep Black Lake. Op de voorgrond stond een man met een hele goede stem. Koos Bloesma. Ze hebben ooit het nummer gebracht. Soldier Boy. Daar staat klaar.

0: Ja, daar gaat hij.
1: Een hele,
0: ja.
1: hele goeie morgen.
0: Tuurlijk, ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ja, met het tweede uur al, hè. Een hele goeie morgen natuurlijk, hè. Je hoorde net even I Will Stand Between Them van Bonnie Sinclair even voorbij komen. Het was een plaatje in 1970. En als je misschien heb je die clip ooit wel eens gezien. Het is toen ergens opgenomen in een Sahara. En dan mooi zwart-wit en dan draait het allemaal zo mooi rond. En dan denk je van, verrek jongens, ziet het er allemaal mooi uit. En dat klonk ook allemaal nog mooier. Goed, en daarvoor Black Lake. Koos Bloemsma moet ik eigenlijk zeggen. Want er stond het album van een mooie Koos Bloemsma. Die man die heeft zo'n gigantische goede stem. Maar toen voorontman van de groep Black Lake. Ja, helaas toen in 1981 was er geloof ik toen verongelukt. Het nummer Soldier Boy. En dat was 1980. Goed, ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen, maar mocht er bij u iets te binnen schieten, ook als u hier aan vakantieganger hier ergens op een mooie camping zit en hier krijgt een signaal even mee. Ik denk van joh, maar ik ben hier volgende week ook nog. Maar dan nog, ja, ik kan alweer weer meeluisteren. Ik wil toch nog even een mooie plaat aanvragen. Dat kan dat natuurlijk. U mailt dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dat is steeds het oude adres. En dan worden we vanzelf weer van allemaal vernieuwd. Goed, ik heb een verzoek laten staan en daarvoor ga ik even naar je lijst van Ali Datma. Ik heb twee nummers laten staan eigenlijk. Twee nummers afkomstig van die lijst met verzoekjes van Ali Datma. En waarom doe ik dat? Ik denk van nou, ze passen er eigenlijk allebei wel achter elkaar. Ik weet zeker dat ik er veel mensen ook weer een plezier mee doe. Niet alleen Ali, maar veel meer mensen. Als eerste gaan we gewoon even, zou ik u zeggen, we gaan terug naar 1972. Voor allebei de nummers, 1972.
1: Een hele goeie morgen.
0: En als eerste gaan we dan terug naar Volendam.
1: Een hele.
0: En als tweede gaan we dan richting Zaandam.
1: Een goeie morgen.
0: Ach jee. Natuurlijk, als eerste de Cats. En als tweede de Josh Baker Selection. Welke twee nummers dat zijn, dat ga ik nu nog niet verklappen. U hoort ze straks vanzelf voorbij komen. Op het moment als ik hier de knop indruk. Dus ik denk dat veel mensen dan denken van oké, nu moet ik erbij zijn. Draai dan gewoon die knop op de juiste kant op. Schuif ook even de goede kant op. Laat het knallen door uw woonkamer of waar u ook maar bent. Geniet ervan.
2: Plaat op verzoek.

Goudvrouw zeggen ze dan wel, Mary Jane. Josh Baker Selection en daarvoor hoorde je de Cats met There Has Been a Time. En er waren beide nummers op verzoek dus van Ali Datema. En beide nummers waren ook van hetzelfde jaar, 1972. Het mooie ervan is, van de laatste plaat waar je net even hoorde, is opgenomen in een studio waar ze deze maand eens even een bezoekje gaan brengen. Mag ik de boel allemaal even bekijken. En misschien ziet u wel een foto voorbij komen als u de site van mij, de pagina Music Memories in de gaten houdt. Komt u dan vanzelf allemaal tegen. Ha! Goed! Even zien, ik heb weer een verzoek laten staan. Het is zo mooi, daar staat een kleurtje bij en dan moet ik even hetzelfde papiertje even weer pakken van die kleuren en dan komt dat met elkaar overeen. En dat is afkomstig van het lijstje van Albert van den Berg. Ik had in het eerste uur ook al een nummer voor hem gedraaid, op verzoek. En ik verdeel gewoon al die nummers allemaal even over de drie uren. Maar hij had drie nummers ingediend. Dus het tweede uur was ook het tweede nummer. Roger Whittaker. Met The Last Farewell. Velen zeggen wel van dat is ook zo'n mooi, lekker nummer is dat.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer

0: Het was een gouden ouwe uit 1966, Andy Fisher. Met het nummer Mr. Cannibal. Het is weer zo'n nummer wat misschien de hele dag wel in je hoofd blijft hangen. Dat is zo'n meezingetje meer, hè? Heel apart deuntje. Ja, blijft hangen. Goed, en daarvoor draaide ik dus op verzoek van Alban van den Berg het nummer van Roger Whittaker. En dat heet dan The Last Farewell. En dat was 1975, de man met die warme stem. Goed, ik heb weer een verzoek laten staan. En dit keer is hij afkomstig van een mail die ik ontvangen heb van Benny Hossink. Eens even kijken. Oh ja. Er staat bij, dit nummer is niet zo bekend, maar leuk om een keer iets anders dan de bekende nummers te horen van deze groep REO Speedwagon. Nou ja, bekende nummers van hun, dat zijn Don't Let Him Go en zo, Keep On Loving You, Take It On The Run. Dat zijn allemaal bekende nummers natuurlijk van die groep REO Speedwagon. Het album wat toen in 1981 uitkwam met al die bekende nummers er allemaal op. Het album heette toen High Infinity, hè. Goed, het nummer wat hij graag wil horen, dat is In Your Leather. Inderdaad, het is niet het allerbekendste nummer, maar het is als je dat album kent en je hebt dat album wel eens in huis en je draait dat. Nou, natuurlijk, dan kan je dat nummer gewoon en zing je hem gewoon mee. Zo moeilijk is het allemaal niet. Goed, Benny, het start klaar en ja, ga hem draaien.
1: Plaat op verzoek.

0: I Only Want To Be With You van deze mooie Schotse band The Bay City Rollers. Het was afkomstig van het album The Greatest Hits Of. Natuurlijk, het was een plaatje in 1976. Daarvoor draaide ik op verzoek van Benny Hossink het nummer van Ario Speedwagon In Your Leather. En zoals hij al schrijft, niet zo bekend, maar wel net zo leuk om het dan eens een keer te horen. Natuurlijk, afkomstig van het mooie album waar dan ook het nummer op staat, Keep On Loving You. En dat was toen een hit, dat scoorde toen hele hoge ogen. Goed, ik heb nou nog één verzoek klaarstaan. Dit is een mooi rustig nummer, vandaar dat ik wel een rustig muziekje op de achtergrond heb staan. Ja, de meeste mensen kennen dat wel, hè. Maar goed, voordat ik even dat nummer ga aankondigen en zeg tegen iedereen van, joh, mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van, joh, ik vind het wel leuk om even mee te werken aan dit programma, dat kan hij natuurlijk, hè. Als u de mooie muziek kent en u denkt van, joh, dat heb ik al lang niet meer gehoord, of om welke reden dan ook, en het is muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80, nou, dan kunt u dat gewoon even, natuurlijk even een mailtje sturen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Als u meer doet, dan alsjeblieft ook even voor de vrijdag. En dan ga ik even de grote kasten bij langs. En natuurlijk ga ik dat dan even zoeken. En dan als ik het gevonden heb, ga ik dat ook voor u draaien. En zo kunt u dus meewerken aan zo'n mooi programma als dit. Hè? Ja, het is iedere zaterdagmorgen natuurlijk te beluisteren. Van 9 tot 12. En als u denkt van, ja, maar ik wil nog eens een keer weer beluisteren. We hebben natuurlijk ook nog een website. Dan kijkt u even bij Radio Gemist. En ook daar kunt u dat hele programma nog eens een keer weer terugluisteren. Goed, nu naar het verzoekje wat ik klaar sta. Er is ook zo'n nummer wat ik zelf dus al heel, heel lang niet meer heb gedraaid. Daarvoor gaan we terug naar 1975. Linda Ronstadt. De meeste mensen zeggen van, oh ja, die kennen we ook nog wel. You're No Good. Dat is een nummer die je bijna nergens meer hoort. Het is toch geweldig dat dat nummer ook weer wordt aangevraagd. En denk van, oké, ja, hey, inderdaad, die moeten we eens een keer weer draaien. Nou ja, goed. Corine van der Leijden dacht ook zo over, die dacht van, joh, weet je wat, ik stuur even een mailtje met allemaal van die mooie nummers. En dit keer gaat het allemaal over Good, komt er allemaal in voor, en al die tekst en al die titels. Good, en dit is dan het nummer You're No Good. Linda Ronstadt. 1975, mensen. Het staat klaar. En ik zeg gewoon ook weer, draai die knop even de juiste kant op. Dan gaan we er even van genieten.
1: Plaat op verzoek.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
5: Music Memories.
6: Music Memories, the best music from the past.

0: Ik zeg welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En natuurlijk allemaal via de kanalen van RTV4. U hoorde net even de stem natuurlijk van Philip Bailey. Want het was Earth, Wind and Fire. Met het nummer Fantasy. Eind jaren 70 toe. Een knaller van een hit. Je kon geen discotheek binnenkomen in die jaren. Je hoorde dat nummer wel voorbij komen. Goed, meer van dit soort muziek nog in het laatste uur. In het derde uur, zeg maar, komt nog weer voorbij. En in die tussentijd schiet er misschien wel iets bij u te binnen waarvan u denkt van, joh, dat wil ik ook graag even volgende week zaterdag horen. Nou, dan mailt u dat even. Ik begin gelijk maar weer met een verzoek. En dat is muziek van eigen bodem. Den Haag op zijn best. Zaten toen in ooit eens een keer een wereldhit. Mooie zangeres op de voorgrond. Ik heb het over Shocking Blue. In 1973 scoorden ze met het nummer Eve and the Apple. En dit nummer is op verzoek. Staat op het lijstje van Ali Datema. En ik weet nu al wel dat ik dat hele lijstje niet kan draaien. Maar goed, waar blijft liggen? Neem ik gewoon mee naar volgende week. Zo is het meestal zo. Goed, Ali in Lutten. Geniet ervan. En die hele straat heb ik wel begrepen. Die luistert heel vaak mee. Dus here we go.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja, toen in die jaren toen ook nog een band, een Nederlandse band. Een Nederlandse rockgroep eigenlijk, hè. Heet ook Vitesse. Onder leiding van zanger en drummer Herman van Boeien. En de nummer wat hij dan net hebben horen heette dan Good Looking. En daarvoor hoorde je muziek van uit Den Haag. Met op de voorgrond natuurlijk Mariska Veres. De muziek geschreven door Robbie van Leeuwen. Eve and the Apple, Shocking Blue, daar hebben we het dan over. Den Haag op zijn best. Goed, ik heb zelf ook nog eens even wat opgezocht aan mijn eigen toverhoed. Ik denk van, die kunnen ook eens een keer weer gaan draaien. Het is best leuk om eens een keer weer wat te horen wat je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. En daarom heb ik ze klaarstaan. Daarvoor neem ik u mee terug, eerst naar 1973 en vervolgens gaan we naar 1981. Welke nummers dat zijn? Voor u een verrassing, maar blijf hangen.
1: Music from the 60s, 70s, 80s and 90s.
2: Music Memories.

0: Ja, het was zo'n punkband was dat toen, hè? Temple Tudor, zo noemen ze zich. Het nummer heette dan Wunderbar. En daarvoor draaide ik Good Grief Christina van de groep Chicory Tip. En Chicory Tip kennen we natuurlijk van het hele bekende nummer Son of My Father. Goed, dit was in ieder geval muziek uit 1973. En ik heb weer een verzoek klaarstaan. Twee achter elkaar zoals. Allebei afkomstig van het lijst uit Sittard van Corina van der Leyen. En als eerste gaan we terug naar 1966. The Beatles. Met het nummer Good Day Sunshine. En vervolgens aan het rijden eentje uit 1979 van de Chick. Alle friek. Nee, Good Times. Dat is wat ze graag horen willen. Nou, beide nummers staan klaar. En Corina, zegt ze daarin zit dat ook even dat ze allemaal die radio er hadden zetten. Laat ze allemaal even meegenieten.
1: Plaat op verzoek.

0: kennen we natuurlijk ook, hè. Dit was Good Times. Funk music. Waar ook heel veel in de discotheek gedraaid, hè. Good Times. Van Chick. En daarvoor draaide ik Good Day Sunshine van The Beatles. De vier langharigen uit Liverpool werden ze wel genoemd, hè. Jaren 60 op zijn best. Dat was 1966. Goed. Leuk om al die soort muziek alweer voorbij horen komen. En ik zeg het nogmaals een keer weer van, u kunt eraan meewerken. U weet het, u moet het gewoon even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeter en ik zeg dan dankjewel. Goed, ik heb weer een verzoek last aan. Ik moet even draaien, een verzoek van Albert van den Berg. The very best of Velvet Underground heb ik hier voor me liggen. Maar hij wil graag een nummer horen. I'm Waiting for the Man. En inderdaad, dat is een plaatje uit 1966, zoals hij hier schrijft. En dat is geen muziek wat je dus alle dagen op de radio voorbij hoort komen. Nee, maar daarvoor hebben we ook dit soort programma's. Hè. Daar kun je dus aan meewerken. Je kunt je verzoek indienen. En je favoriete plaat even... Ja, aanvragen. Als het maar een plaat is uit de jaren 50, 60, 70, 80. Zo moeilijk is het niet. Goed, Albert. Hij staat klaar.
1: Plaat op verzoek.

0: Hey. Tuurlijk. Twee keer muziek achter elkaar waaruit Amerika afkomstig was. Dit waren de Romantics met het nummer What I Like About You. Ze waren heel herkenbaar aan hun uiterlijk natuurlijk. Maar ze waren helemaal in het zwart en hadden zo nog donker haar. Ze maakten wel een lekkere pittige muziek in ieder geval. Dit was dan het nummer What I Like About You uit 1980. En daarvoor was het op verzoek van Albert van den Bergen, het nummer van die Velvet Underground. Ook die kwamen uit Amerika. Met het nummer I'm Waiting For My Man. En dat is muziek die is niet alle dagen voorbij hoort komen. Maar wel in het, kunt verwachten, in dit programma Music Memories natuurlijk. Omdat het een verzoek was. 1966 was dat. Goeiedag even. Lang geleden, hè? Goed, dan heb ik nu weer een verzoek laten staan. Dat is weer iets heel anders. Dat is een tune die ook heel veel gebruikt werd. Bij een of andere radioprogramma. Het wordt nog wel heel vaak gebruikt. Het is instrumentaal. Het is van een Jaap Dekker boogie set. En ik moet hem even draaien op verzoek van Ali Datema. Meesten zullen zeggen van, oh ja, die ken ik allemaal nog wel. Ja, dat doet mij wel ergens aan denken. Nou goed, ik ga verder niks meer zeggen. Je kent hem wel, je doet hem maar zelf mee.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Dat ga ik doen met eentje van The Cult.

Uit het noorden van Engeland komen ze weg, hè? Ja. The Cult. Cicel Sanctuary, het was een plaatje in 1985. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Ali Datema het nummer van Jaap Dekkers. Boogie Set, en dat heet dan In een Groen, Groen Knollenland. Met natuurlijk zo'n ander nummer erbij op hoe dat ook alweer zo gauw. Jongen. Rood bosje tik tegen het raam was dat volgens mij, hè? Ja. Goed, maar het is een nummer wat is heel vaak bij de radiostation werd gedraaid. Dus ook in dit programma is het heel veel gedraaid. En er wordt nog wel eens gebruikt. Goed. Ja, we gaan richting het einde van dit programma, mensen. Nou, we er weer 3 uur op zitten met allemaal muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En ik hoop dat u er al van genoten hebt. En ik hoop ook dat er door middel van al die muziek ook bepaalde herinneringen naar boven zijn gekomen. Dat is ook het mooie van dit programma. Dit programma is 1 keer in de week op de zaterdagmorgen van 9 tot 12. En als u denkt van ja, ik wil nog eens een keer weer luisteren, dan kijkt u even onze website. En dan bij Radio Gemist, daar is het altijd weer terug te vinden. Kunt u nog een keer terugluisteren. Als u denkt van, ja, maar ik wil er ook wel even aan meewerken. Want ik ken ook nog iets leuks uit die periode. Nou, u weet het. Hè. U kunt altijd even mailen. En dan komt het vanzelf allemaal goed. Als u in ieder geval mailt voor de vrijdag. Want ja, vrijdag, donderdagavond, dan is het laatste moment dat ik de mail binnenhaal. Dan kan ik de vrijdag allemaal bij elkaar zoeken. Zodat we dan zaterdag weer een leuk programma hebben. Goed, ik heb nu nog 2 nummers klaarstaan. En dan ga ik er ook gewoon uit. Als eerst heb ik er eentje van Maywood. Van de beide dames uit Friesland. Ze konden toen nog samen door 1 deur, nu niet meer. In 1984 hadden ze het nummer op de plaat gezet. Dat heette dan Standing in the Twilight. En daarachteraan draai ik een plaatje. Ja, dat was toen in 1978 ook een hit. En nu zei je van, joh, hoe kan dat toch een hit zijn? Maar het is een La Bionda met het nummer One for You and One for Me. 2 nummers dus, waarvan ik denk van, daar kan ik wel even mee uitgaan. En dan is het gewoon tot volgende week weer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor al die mailtjes. Bedankt voor al die berichtjes. En volgende week ben ik er gewoon weer. Dezelfde tijd, dezelfde frequentie. En dezelfde, met dezelfde soort muziek hoop ik dan weer. Goed, tot de volgende keer. Dag.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het weekend van RTV 4.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het weekend van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Route 728.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: RPM.
3: RTV 4.
4: Ahoy.
5: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: weer zover.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, anders ik wel.
1: Mooi. Ik zou eerst even mezelf voorstellen. Mijn muziekbakken ook bekend als de Great Big Master, Foo Kingdom North, Hup Phenomenal. De beest namelijk natuurlijk van Vinnie Miljaar, George Joost, Caro E. Kaas, oftewel Kek, Leo Lauterbach, The Voice of the Voices, The Hometown Homie, Final Show to Beat, Dan Daniels, The Loser When It Comes to Love, The Final Gamer, Philip Schubuckle, The Ayatollah of Rock and Roller, The Learning Tree, Extreme Violent, Lord Captain Leonardo van Valencius, Dung Bingo, Dave Baubau, Tequila Sunset, The Mantis King, The Whole FN Show, The Pity Goats, Polexis, The Unk Demon, X-Diesel, Kalanda de Rinder, Rodney, Donald en vanavond ben ik ook Screamy Bingus en de Krongy Spingers. Maar zoals altijd doet het niet in mijn eentje, want ze altijd staat mijn lieve vriend naast mij en mijn broeder van de moeder, de beste boy op aarde. Can I get an amen voor Jeroen Motherfucking Dekker?
0: Jeroen Dekker, ook wel bekend als de een lange Vries, lange Frans, zonder baas, mee, koning, koffie, koffiezilla, Sancho, Captain Connolizer, Kid Name Finger, Jan Pongerson, Koen, Space Cowboy, Funger Chunger, Barnaby Jingus, Kono Dioda, Golden Camelon, Fucko, Pieter Pizza Punt, Quilau, Honde Jong, Soccer Chat, Boonkui, Lord Ja, Onzichtbaarste, Duddle, Puddle, Swaus, Jee, Mgee, en vanavond ook Jusie en Rita.
1: Hey, toepasselijk.
0: Dat dacht ik. Want, waarom is dat toepasselijk, Huub?
1: We zijn in Frankrijk geweest.
0: We zijn vorige week niet geweest en dat is een hele speciale reden.
1: Ja, we waren in Frankrijk. In het allermooie Parijs.
0: Ja. Jammer genoeg. Ja. Huub is niet zo'n fan van Frankrijk en toch heeft hij toegezegd om met mij en onze beste maat Andrew mee te gaan naar Frankrijk toe. Ja, specifiek ook naar Parijs of all places.
1: For some reason, ja.
0: Maar we hebben het een heel leuk gehad. Heel leuk tijd gehad.
1: Erg gezellig gehad, ja. Mag je wel zeggen, denk ik.
0: Ik denk dat deze vakantie voor ons alle drie wel ons beeld van Fransozen en specifiek ook van Parijzenaren wel heeft veranderd.
1: Oh, dat sowieso.
0: Ja. Ja. Stuk meer gezellige mensen dan je zou verwachten. Ja. Als je de stereotypes hoort.
1: Ja, zeker.
0: Hele gezellige mensen. Hele vriendelijke mensen.
1: Heel aardig. Ja. Heel lief. Heel vrijgevend vooral. Heel open.
0: Ja. Ja. Ja. Een stuk opener mensen dan hier in het bekrompen Nederland.
1: Ja. Erg open.
0: Ja.
1: We hebben ook heel veel geleerd over Amerikaanse vrouwen. Dat ook.
0: Dat ook. Ja, maar, jij en Andrew vooral.
1: Ja, maar het is niet het punt. Want ik heb het punt voor vanavond is natuurlijk muziek.
0: Zeker.
1: En ik heb daar heel wat leuks voor. Ik heb namelijk Bolivar Soup. Ik heb Goldfinger, Hot Milk, Jet Like Jenny. Ik heb een blokje van een nieuwe band. Die heet The Paradox. Waar ik jullie graag aan wil introduceren. Ik wil een blokje met iets wat Rammstein-achtige dingen doen. Ik wou ook nog wat anders doen. Maar dat heb ik opgeschreven. Dan moet ik heel even erbij pakken. Un momento, alstublieft. En ik wil nog een nummer van Nine Inch Nails doen. Maar dat moet ik nog even opzoeken.
0: Ook lekker. Ja, niks mis mee.
1: Ja, toch.
0: Lekker lijstje.
1: Ja, toch.
0: Mocht je nog suggesties hebben, dan kun je die natuurlijk altijd achterlaten via rpmradio.nl of op facebook.com/rpm.nl, youtube.com/rpm, @rpm-radio en twitch.tv/u/rpm_radio.
1: Yes. Is het blokje door normaal?
0: Ja, laten we maar doen. Laten we maar gewoon van start gaan.
1: Helemaal perfect. Dit is Almost van Bowling for Soup.

0: Contagion. Contagious, sorry, van Jetlag Jenny. En wat hadden we daarvoor?
1: Bijna hetzelfde. Daarvoor hadden we Hot Milk met Awful Ever After. Daarvoor Goldfinger met Superman. En daarvoor Bowling for Soup met Almost.
0: Almost. Leuk,
1: ik had almost de hele lijst aan mijn hoofd. Maar
0: almost.
1: Toch net niet. Maar...
0: Nee, ach ja. Sorry. Ah. Jeroen.
1: Dat ben ik.
2: Hoe gaat het met jou?
1: Ik denk dat ik jou dat beter eerst kan vragen. Want anders ga ik een heel lang verhaal in. En dan zitten we hier morgenochtend nog. Dus Huub.
0: Ja.
1: Zou je even op een knopje willen drukken?
0: Oh.
1: Huub. Dat is het verkeerde knopje.
0: Oh.
1: Huub.
2: Wat?
1: Huub.
2: Hoe gaat het?
1: Kijk.
0: Met mij gaat het wel oké. Okay.
1: Wel oké.
0: Moeg.
1: Moeg.
0: Blut. Maar what else is nu?
1: Ah, die voel ik wel.
0: Ja.
1: Ja. Tijd van het jaar, denk ik.
0: Ja.
1: Wil je er iets over kwijt? Wil je iets vertellen over je week? Hoe is je week geweest? Eerste weekje weer terug na een enerverende vakantie?
0: Niet echt.
1: Nee? Mm. niks interessants te delen? Mm. Niks te delen met de klas? Mm. Nee, ik ben niet zo'n verteller.
0: Niet vandaag.
1: Niet vandaag.
0: Ja, ja. We hebben net pizza gehad. En jij zei net van... Oh ja, dan hebben we straks even die food coma. En
1: dan klapt hij erin.
0: Dan hebben we na de show genoeg energie om verder te gaan met onze avond.
1: Ja. Klapt hij erin, ja?
0: Ja, klopt.
1: Ja. We hebben net een dikke pizza naar binnen gewerkt, jongen. Oh, ja, niet te zuinig.
0: Waarom doen we dit elke keer? Het is echt zo onverstandig.
1: Ja.
0: We elke keer hebben geen energie meer om de show te doen.
1: Nee, maar dat is alleen maar het eerste uur. Tweede uur komt wel goed, joh.
0: Speak for yourself.
1: Ja, joh, komt wel goed.
0: Mijn foodcomas duren altijd 3 dagen.
1: Oké. <Okay. laughs> Misschien moet je een keertje naar een dokter.
0: Maar hoe was jouw week?
1: Mijn week was hartstikke leuk. Ik ben weer terug van vakantie en ik zit direct weer vol goede moed om met van alles en nog wel aan de slag te gaan. En voor degenen die onze stream aan het kijken zijn, eigenlijk moet ik zeggen, voor degenen die nog niet aan het kijken zijn, ga het even doen. RPMradio.nl. Natuurlijk ook via youtube.com/@rpm-radio en op twitch.tv/u/rpm_radio. Maar het makkelijkste is rpmradio.nl.
0: Yes.
1: Als je naar de stream kijkt, dan zie je ons daar in beeld zitten. Hi, hallo. Daar kan ik iets aan jullie gaan laten zien waar ik me de laatste week mee bezig heb gehouden. Zoals we wel vaker vertellen in de show, ik hou niet van stilzitten. Daar ben ik heel slecht in. Gewoon lekker achterover en niks doen, dat kan ik niet. Zit er niet in.
0: Nee, klopt.
1: Dus zo gauw ik terugkwam van vakantie was het zo van, mooi, genoeg stilgezeten, wat gaan we doen? Dus ik heb mezelf weer een projectje aangesmeerd. Nou hebben mijn vriendin en ik allebei zo'n mooi bureau van de IKEA. Met zo'n slinger die je kan uittrekken. En dan kan je aan het ding slingeren en dan gaat hij omhoog en omlaag. Hartstikke leuk. Heel fijn dat dat kan. Maar allebei, we zijn lui. Yeah. Dus merendeel van de dag komt het er niet van dat we het ding een keertje omhoog of omlaag zetten. Yeah. Want ja, dat ding lopen slingeren, gezin aan, maakt niet uit.
0: Yeah.
1: En het idee ervan is juist, als het zo gemakkelijk is om even te gaan staan, dat je dan meer gaat staan. Want zitten is heel slecht voor je. Speaking of, kan ik hier ook doen. Dus ik ga hier ook bij staan. Zitten is heel slecht, dus het is goed om af en toe even te staan, om even wat beweging te krijgen. Even, desnoods doe je zo'n loopbandje of zo, ga je lekker lopen op je plaats of zo'n staarstepje, weet ik veel wat.
0: Yeah.
1: Whatever the fuck die kantoormensen allemaal meenemen. Maakt helemaal niet uit, maar het gaat erom dat op dit moment het feit dat het bureau omhoog en omlaag kan, maken we te weinig gebruik van.
0: Yeah.
1: Dus ik dacht, waarom nemen we niet een elektrische? Nou, nummer 1, omdat die pauperduur zijn.
0: Yes.
1: Ze zijn echt ontzettend duur. Je betaalt zo 400-500 euro voor een klein bureautje. Alleen maar omdat die elektrisch omhoog en omlaag kan. Echt belachelijk. Plus, wij hebben 2 bureaus die gewoon goed zijn.
0: Yes.
1: Waarom zouden we die weggooien en dan een downgrade van de hoeveelheid ruimte nemen? Alleen maar zodat je meer geld kan uitgeven aan iets wat elektrisch omhoog en omlaag kan. Echt weggegooid geld. Echt zonde.
0: Yes.
1: Toen dacht ik van, weet je wat? Ik ben IT'er. Yes. Ik vind van mezelf dat ik alles kan. Heel erg overmoedig als IT'er zijnde.
0: Yes.
1: Dus ik dacht van, fuck it. Waarom elektrificeer ik niet gewoon mijn bureau? Waarom maak ik zelf niet gewoon een systeempje eronder waarmee die omhoog en omlaag kan? Met een elektromotortje en een paar stukjes elektronica en weet ik van wat allemaal.
0: Yes.
1: Dus ik ging helemaal overboord. En dat wil ik jullie heel graag even laten zien.
0: Yes.
1: Dat vind ik heel leuk. Ik heb een mooi 3D-model gemaakt. Oh, mooi. Dat kun je hier zien. Ik heb hier een 3D-modelletje van een elektromotor. Ik zal hem even in kleur zetten, dan kun je iets duidelijker zien wat het is. Mm. Ja, dit is allemaal exact op formaat. Dus je kan hier precies zien hoe alles eruit moet komen te zien zo meteen in de realiteit. Dit is als het ware op de kop. Dus je kijkt nu zeg maar tegen de onderkant van het bureau aan. Yes. Daar kan ik zo'n elektromotor aan vastmaken. Maar die moet natuurlijk wel in een of andere bracket zitten. Dus die kan met de 3D-printer zo geprint worden. Gelukkig heb ik zo'n ding. Dat is hartstikke fijn. Het enige wat ik dan eigenlijk nodig heb zijn twee van die koppelstukjes. Van die mooie elleboogjes zeg maar. Met zo'n inbusje erin.
0: Yes.
1: En dan een inbusbalkje wat helemaal naar het bureau toe gaat. Daar nog zo'n koppelstukje. En daar het laatste kleine stukje inbus wat dan daadwerkelijk de poot van het bureau ingaat. Waar normaal gesproken dus die slinger zou zitten.
0: Right.
1: Maar in plaats van een slinger heb ik dus gewoon een elektromotor achter geplakt. De enige vraag die dan nog overblijft is, die elektromotor hier, hartstikke leuk en aardig. Maar daar zitten een paar van die contactjes op waarmee je dat ding moet aansturen. Hoe ga je dat doen? Hmm. Ja, daar komt dus probleem nummer 2 om de hoek kijken. En daar heb ik weer wat anders op bedacht. En ik ben heel benieuwd of ik die even snel kan laten zien. Of ik die toevallig hier heb staan. Dat denk ik wel. Jazeker heb ik dat. Dus dan ga ik die ook even op het scherm zetten. Ik ben allemaal echt super last minute. Dus het is niet goed voorbereid. Maar
0: Ik vind dat je een leuke presentatie houdt tot nu toe.
1: Dankjewel. Ik doe mijn best. Kijk. Oh, wat
0: goed
1: mooi.
0: Goed op weg naar een 8.
1: Oh.
0: Dus misschien zelfs wel een 9.
1: Nou, fantastisch. We hebben hier een heel mooi diagrammetje, een heel mooi elektrisch schema. Ik heb dit nog nooit van mijn leven gedaan. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben.
0: Nee, dat is te zien.
1: Dat is echt een dramatisch stuk onleesbaar. Maar wat dit in ieder geval moet voorstellen, is het bedradingsschema voor hoe alles aan elkaar moet zitten. Dus dat ik heb zo'n Arduino, eigenlijk gewoon een mini-computertje die je zelf kan programmeren.
0: Ja.
1: Die heb ik hier met allerlei pootjes en draadjes aan allerlei verschillende keyboard switches aangesloten.
0: Ja.
1: Die heb ik hier, mooi ge-3D-print met een paar van die mooie knopjes erop. Ja. Daar kan ik kabeltjes in de achterkant in steken.
0: Oh,
1: en die kan ik vastmaken aan dat minicomputertje.
0: Right.
1: En aan de andere kant, als ik helemaal deze kant op ga, dan zie je hier een TMC2208. Dat is een printplaatje die een fabriek van mensen met veel meer verstand dan ik hebben gemaakt. Om zo'n motor te kunnen aansturen.
0: Right.
1: Het enige wat ik hoef te doen, is ik hoef maar twee kabeltjes, maar eigenlijk drie, hier aan te sluiten. Eentje voor de stroom van de motor.
0: Ja.
1: Eentje voor de massa, voor hoe alles weer terugkomt.
0: Ja.
1: En eentje met een signaaltje wat ik erin stuur van omhoog of omlaag.
0: Right.
1: That's it. Dus die Arduino die kan ik programmeren als programmeur zijnde. Ik kan het ding programmeren om een signaaltje naar een ander printplaatje te sturen van ga maar omhoog. En dan gaat mijn bureau omhoog.
0: Ja, je had ook gewoon een elektrische tafel kunnen kopen.
1: Ja, maar Huub, weet je hoe duur dat is?
0: I don't know.
1: Daar betaal je zo 400-500 euro voor. Weet je wat ik nu voor... Ik maak er dus twee, hè? Want ik maak die voor mijn vriendin maak ik ook. Als we er twee hadden gekocht, dan waren we ruim 900 euro kwijt.
0: Ja, maar kijk.
1: Voor het formaatbureau wat we hebben natuurlijk. Maar goed, wow. 900 euro. Nu heb ik aan onderdelen ongeveer 150 euro. En dan heb ik nog een paar backups ook.
0: Ja, maar moeite.
1: Ja, maar kijk, als het je hobby is...
0: Ja, als het je hobby is...
1: Ja.
0: Kijk, dit is mijn hobby.
1: Ja. Ik vind dit ontzettend leuk om te doen. Dat wou ik heel graag even met jullie delen.
0: Nee, never mind. Ik dacht dat er een spraak gestuurd. Ik dacht dat mijn pa een spraakbericht gestuurd had naar mij. Maar het is meer like... Dat het een spraak gestuurd is. Net like een klepper voor like je lampen. Maar dan in plaats van is het een omhoog en dan gaat hij omhoog.
1: Nou, het leuke is
0: omlaag.
1: Dus, omdat het zeg maar een mini-computertje is dat eigenlijk onder mijn bureau hangt.
0: Kun je dat wel doen?
1: Ja, ik kan hem gewoon verbinden aan mijn Home Assistant, want die heb ik al draaien. En dan zeg ik gewoon tegen Home Assistant, bureau omhoog. En dan gaan we het bureau omhoog.
0: Ja, maar hoeveel is dan een beetje de vraag?
1: Hoe bedoel je hoeveel?
0: Nou, ik neem aan dat hij niet... Of heeft hij maar één stand?
1: Oh nee, dat is dus het leuke. Er zit een speciaal type motor achter. Dat heet een stepper motor.
0: Ja.
1: Die houdt zeg maar zelf bij hoeveel rotaties die heeft gemaakt.
0: Ja,
1: dus je hebt eigenlijk een tellertje zeg maar, die de hele tijd omhoog en omlaag gaat. Dus ik zeg gewoon omhoog met 10 tellen.
0: Right.
1: En dan gaat hij 10 tellen omhoog. Hoe even veel mag zijn. Ik kan hem zelfs laten omrekenen naar centimeter. Zeg ik gewoon doe maar 20 centimeter omhoog. En dan gaat hij exact 20 centimeter omhoog.
0: Dat is zo cool.
1: Dat is super cool.
0: Ja.
1: Dat is echt fantastisch. Oh, en ik heb alvast wat knopjes voorbereid voor voorinstellingen.
0: Even wat dichter bij de microfoon. Oh.
1: Ja, dit geluid is fantastisch. Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Dit is ASMR.
1: Ja, ja. Nee, die knopjes, echt fantastisch. Ik word er helemaal blij van. Het was trouwens een gedoe om die dingen in elkaar te zetten, jongen. Ik ga je even laten zien hoe het er aan de binnenkant uitziet.
0: Oh ja, dat klinkt, dat ziet er leuk uit.
1: Maak
0: ja.
1: daar maar eens een 3D-model van.
0: Ja, niet.
1: Dat is echt niet grappig. Ik heb dus dit hele ding aan de onderkant moeten namaken eigenlijk.
0: Ja, fuck that.
1: Maar ik zou hem heel graag even op camera willen laten zien, maar die... oh, hey, kijk, hij is geswitcht. Dan ga ik wel even naar die.
0: Ja, oh. Ga jij maar even voor die kant op. Wat mooi. Nou, wat leuk. Wat interessant. Oh. Heel erg interessant. Jeroen?
1: Oh, nee.
0: Nevermind, natuurlijk wel.
1: Ik ben al weg.
0: Ik ben blij dat je zo blij bent met je projectjes.
1: Echt. Oprecht. dit brengt mij zoveel blijdschap in het leven. Bezig kunnen zijn met shit. Gewoon shit maken. Fantastisch.
0: Mag ik jou nou vertellen waar ik heel erg blij van word?
1: Ja.
0: In mijn dagelijks leven.
1: Dat mag zeker.
0: Nieuwe bands ontdekken.
1: Ja.
0: Want... Ja. Ik kwam deze band tegen niet zo heel lang geleden, ongeveer een weekje geleden, rond een maandag of dinsdag of zo. Ik kreeg ze gewoon random op mijn YouTube kanaal, mijn YouTube recommended te zien. En ik dacht, hey, dat is interessant, dat ga ik luisteren. Dus ik heb het geluisterd en nu heb ik praktisch alles wel een keer gehoord.
1: Nice. Ging het ook niet zo met Jetlag Jenny?
0: Hè?
1: Huh? Ging het ook niet zo met Jetlag Jenny?
0: Dat ging met mij met Jetlag Jenny, met Tala, met Hot Milk, naar Boomsoep niet echt, maar eigenlijk alle bands die ik sinds mijn 15e zelf heb ontdekt, heb ik dat wel gehad. Maar wow. Dit is dus mijn nieuwste obsessie, mag je het wel noemen.
1: Nice.
0: En deze band heet The Paradox. En die wil ik gewoon even aan jullie allemaal laten horen. Want het is mijn show, dus ik doe wat ik wil.
1: Why you gotta do me like that?
0: Ah, maar dat is het eerste nummer. Want dat heet Do Me Like That van The Paradox. Als je even meewerkt. There we go.

0: Ja, ja, ja, ja. Nee, ik vind het echt verrassend lekker. Ja.
1: Mooi. Ik ben blij dat jij het leuk vond.
0: Ja.
1: Nu is de vraag. Wat ga ik voor de rest nog draaien? Want ik heb voor de rest ook niks klaarstaan, heel eerlijk gezegd. Ja? En we moeten nog een kwartiertje.
0: Je had het ook over Rammstein.
1: Ja, maar dat wil ik eigenlijk na de pauze doen.
0: Oh ja.
1: Want om nu naar Rammstein te gaan is een beetje...
0: Wat dacht je ervan om er al een beetje in te komen? Een beetje die kant op? Met oomf.
1: Momento. Uno momento.
0: Ah, hij heeft een ander idee hoor.
1: Ik heb zoveel ideeën.
0: Ja, direct.
1: Wat zit er nou tussen pop punk en metal in?
0: Metalcore.
1: Ook. Maar welke band specifiek?
0: Welke band?
1: Ja.
0: Tussen pop punk en metal. Wat zit er nog meer tussen pop punk en metal? Ik bedoel, emo.
1: Huh? Ook.
0: Ook? Oké, die kant ga je dus niet op.
1: Ik zou het zelf niet emo noemen, maar het kan.
0: Beetje fringe alt.
1: Beetje alt rock.
0: Green Day?
1: Denk nog wat harder dan Green Day.
0: Ik zat te denken aan My Chemical Romance, maar dat is wel echt emo.
1: Het is harder dan My Chem, harder dan Bowling for Soup, harder dan Blink.
0: Maar het is nog geen metal.
1: Het is geen metal. Het heeft metal... Het is metal-esque.
0: Ja, gooi het eruit zou ik zeggen.
1: Dit is Bad Blood van A Day to Remember.

0: Dus jullie recht zijn net ergens achtergekomen. Dit is Stick Stickly van Attack Attack. En je denkt misschien, Huub, heb jij niet eerder Attack Attack gedraaid? En dan zeg ik, ja, maar niet deze Attack Attack. Want ik was net al mijn title aan het zoeken. En ik denk, waarom kan ik You and Me niet vinden? Want er staan ook albums tussen. Like, het hele albumart klopt niet. Like, het zal wel iets met title zijn, weet je. Dat ze alleen like, de nieuwste albums hebben.
1: Ja.
0: Maar toen heb ik dus gegoogeld naar dat nummer. En ik denk, Attack Attack. Like, You and Me, dat zou er gewoon bij moeten staan. Dat is op dat album. Toen heb ik het Wikipedia-pagina van Attack Attack opgezocht. En daar stond helemaal geen album in 2008 bij. Dus ik denk, nou, nu word ik toch echt echt gefuckt. Maar toen heb ik nog een keer gecheckt. En op Tidal dus Attack, uitroepteken gecheckt. En toen kreeg ik opeens wel Attack Attack You and Me te vinden. Wat blijkt, er is een Attack Attack uit Amerika en een Attack Attack uit de UK.
1: Ja.
0: En wat je nu hoort, dit is Attack Attack uit Amerika. En dit is de Attack Attack uit Wales. En dit is veel leuker.
1: Ja.
0: Deze zijn goed. Dus, dat wou ik gewoon even zeggen. Straks hebben we even wat nieuws en een weerbericht. En waarschijnlijk ook nog een verkeersbericht. Maar dat hoor je allemaal over... RTV
2: 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
2: RPM.
6: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: Thank you. Zoals altijd, Jeroen. Hartelijk bedankt daarvoor.
1: Welkom, welkom.
0: Welkom, welkom. Roundabout van Yes, sorry net. Ja. Welkom bij het tweede uur van RPM. Woo! Yeah! En bing, bing, bing, bing, bing.
2: We zijn er nog. We zijn er weer. We zijn er.
1: Altijd.
2: Et cetera, et cetera.
0: Et cetera, et cetera.
2: Nee, niet die.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh,
2: nee.
0: Maar nog niet. Jeroentje, mijn allerbeste vriend op deze mooie blauwe, zwart-bruine aardbol die wij aarde noemen.
2: Wat?
0: Mijn allerbeste maat. Heb jij liever nu Ramsteinig of harderig?
2: Ramsteinig of harderig?
0: Ja.
2: Ik denk, we zijn net al een beetje de kant op gegaan van de metal. Ja. En ik, voor onze lieve luisteraars, ze hebben nu een beetje een cooling down gehad met Jess. Om er even weer een beetje in te komen.
0: No.
2: Eerst even een beetje Ramsteinerig te gaan.
0: Ramsteinerig.
2: En daarna helemaal hard te gaan.
0: Oké. Dan ga ik heel even... Geef mij even een cijfer tussen de 6 en de 67. Maak er 66 van. Tussen 6 en 66.
2: Oké, okay. Dat vind ik altijd leuk. Mag ik een nummer bedenken? 42.
0: 42, oké. Okay. Ja, is goed. Best.
2: Ja, van de het, als het moet.
0: En. Oh, nee, niet die. Want die draaien we wel vaker. Je gaat eruit. Eruit! Dan doen we die. En dan wil ik er nog eentje. Tussen 6 en 66.
2: Doe maar 46.
0: 46.
2: Ja.
0: Oeh. Oké. Okay. Dit wordt leuk. Dus ik heb 2 nummers van Till Lindemans solo en 2 Rammstein nummers.
2: Lekker.
0: Dacht ik.
2: Nee, pap. Geen 6-7. Nee. Nee. We zijn geen 12.
0: Waarom?
2: Daar zijn we net iets te oud voor.
0: Martin, hoe de fuck weet jij wat 6-7 is?
2: Ja, vanwege mijn ma.
0: Waarom weet jouw ma wat 6-7 is?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn ma ook te veel op het internet zit tegenwoordig.
0: Ik denk het. Vreselijk. Ga buiten, jongens. Zoek hem op. Oh, God.
2: Vroeger was het altijd tegen onze ouders, tegen onze...
0: Ga naar buiten, ga buiten spelen.
2: Ga buiten spelen. Niet te veel achter die telefoon zitten of niet te veel achter de computer zitten. Ja. Ondertussen zit ze tegenwoordig de hele tijd. Ik kan mijn ouders kan ik echolocaten door te luisteren naar de TikTok geluidjes.
0: Zijn dat je kutboomers zijn het ook.
2: Dit
0: is Knevel van Lindemann.

0: even zeggen trouwens. Dit is oprecht een van mijn favoriete baslijntjes ooit geschreven.
1: Ja, klinkt wel lekker.
0: Ah.
1: En wat was dat van nu?
2: Zeeman van Rammstein.
1: Daarvoor hadden we Till Lindemann met Steauf. Daarvoor Rammstein met Du Hast. En daarvoor nog een keer Till Lindemann met Knebel.
2: Knebel, mooi nummer ook wel leuk, hè?
1: Ja, dat is wel een lekker nummer.
2: Gaat wel hard, hè?
1: Maar ik vind alle nummers van Rammstein vind ik altijd wel goed.
2: Ja.
1: En Till Lindemann gewoon een ontzettend goede artiest. Niet per se een goed persoon, wel een goede artiest.
2: Ik ken hem niet, dus ik zou geen oordeel kunnen vellen over zijn persoonlijkheid.
1: Nee, ja, dat kunnen andere mensen blijkbaar veel beter.
2: Nee.
1: Laat die mensen dat dan ook maar lekker doen. Ik bemoei me er verder niet mee.
2: Inderdaad.
1: Maar je hoort wel vaker van meerdere mensen dat hij niet altijd een even aardige gozer is.
2: Nee, maar ja. Wie is nou wel aardig?
1: ja, goede vraag. Volgens mij zijn wij heel aardig, maar ja. Dat vind ik. Daar zullen ook mensen zijn die het er niet mee eens zijn.
2: Speak for yourself. Ik ben echt een ganse klootzak.
1: Ja, weet ik. Daarom ga ik met je om. Dat ben ik ook.
2: Verder. Het is 7:30. Bijna tijd voor koffie.
1: Lekker man. Ja. Voor een bakkie.
2: Ja?
1: Ja. Ik ben wel in voor een bakkie.
2: Ga ik zo even een bakkie zetten.
1: Lekker man.
2: Dacht ik. Ik zal even kijken, heb ik nog wat opgeschreven wat ik moet bespreken, wat ik nog moet doen, wat ik met jou over moet hebben. Oh ja, Nine Inch Nails.
1: Oh ja, daar had je het over op de hele. Was ik ook al haast vergeten.
2: Weet je wat? Die gooi ik er dan even via Tidal erin. En dan haal ik het laatste nummer van deze er even uit. Dan doen we dat gewoon zo.
1: Ik ben trouwens nog bezig met waar jij het net over had met zo'n
2: nog steeds
1: van een bepaalde game.
2: Oh gast, is het dat nog waard? Ga je dat halen voor 8 uur?
1: Dat denk ik wel, ik ben al aardig ver.
2: Oh oké, en anders kan ik het altijd gewoon vanavond nog laten zien aan de rest.
1: Ja, precies.
2: Weet jij trouwens of...
1: Maar het is wel heel grappig.
2: Of Bingers en Bongers nog komen vanavond? Denk ik niet, hè?
1: Ik denk het niet.
2: Want ik heb wel gezegd dat ze dat leeg moesten houden, maar of ze dat ook gedaan hebben, is dat ook nog een beetje de vraag natuurlijk.
1: Dat denk ik niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Maar het is de laatste keer dat zij er wel bij zijn geweest. Met z'n tweeën?
2: Met z'n tweeën is een uitstekende vraag.
1: Ja, dat is lang geleden.
2: Volgens mij oprecht lijkt 2 jaar geleden.
1: Ja, zoiets.
2: Ik heb dat gebeurd
1: als je
2: kinderen.
1: Dat is erg, hè? Dat is, ik bedoel, ik snap prioriteiten veranderen.
2: Je bent getrouwd, je hebt kinderen, je hebt een kind. Ja. Dus dan valt de rest van je sociale leven valt dan een beetje weg.
1: Ja, ik snap het ergens wel, maar betekent niet dat ik het er per se mee eens ben. Het zijn twee losstaande zaken.
2: Dus ik hoor nu al in mijn achterhoofd Frederik zeggen van... Wacht maar dat je zelf kinderen hebt.
1: Ja, en daar heeft ze ook 100% gelijk in. Maar die heb ik niet. Dus tot nu toe mag ik er nog over zeiken. En dat ga ik doen ook. En daar heb je maar mee te doen, madame.
2: Luister toch niet.
1: Nee, daarom.
2: Je hebt wel beter dingen te doen.
1: Ja, zoals voor de kind zorgen. Anyway.
2: God, je zou maar kinderen hebben.
1: God, kut leven. Nee, dat is gemeen.
2: Could not be me.
1: Nee,
2: holy
1: nee,
2: fuck, zijn. Heb je de wereld gezien?
1: Nu aan kinderen beginnen is echt een verschrikkelijk rot idee. Nou, zeg ik nog netjes.
2: Oh god, oké. Okay, even intro voor dit nummer. Want hier moet ik wat context bij geven hoe ik hier achter ben gekomen, hoe ik dit gevonden heb. Ja. Ik ben, een tijdje geleden ben ik begonnen met het spel genaamd Hi-Fi Rush. En dat is een heel goed spel. Het is een vechtritmespel. Dus als je een beetje ritme hebt, raad ik het heel erg aan. En de eerste boss fight, dus like de eerste grote big bad die je moet vechten, heeft dit nummer op de achtergrond. En dit gaat zo fucking hard. En ik denk van, oeh, dit is een goed nummer. Die zou ik gewoon even laten horen. Ik heb dus calculi. Dus jij moet even zeggen welk cijfer dit is. Is dit 1 miljoen?
1: Ja.
2: Oké. 1 miljoen.

0: Jeroen, had jij hetzelfde woord als mij?
1: We hebben sowieso hetzelfde woord.
0: Oké.
1: Je hebt altijd hetzelfde woord.
0: Oké.
2: Dus ik ga hem niet voorzeggen, want iedereen heeft hetzelfde woord.
0: Blank L-O blank blank.

0: Bloemen en Haan. Nee, maar dat is... Het is zo stom dat ik niet, like, door kan typen, weet je wel?
1: Ja.
0: Loh.
2: Het is wel een...
0: Het is niet cloth.
1: Nee.
0: Maar HLO is geen Engels woord.
1: Nee. Daar zeg je trouwens wel een hele belangrijke hint.
0: Het is een Engels woord. Ja, het is een Engels woord. Wat de fuck kan het anders zijn?
1: Wordt in het Engels wel gebruikt. Maar... Daarom is deze ook zo naar.
0: En jij had deze in 3.
1: Ja.
0: Fuck off. We zijn een Wordle aan het doen.
1: Ja.
0: Gla, gla.
1: Dus mocht je je Wordle nog niet gedaan hebben, ga hem er dan vast even doen. Skip de aankomende 5 minuten even.
0: Gla.
1: Anders word je helemaal gespoild.
0: Gla. Gla. Ik ben hier gewoon... een letter dan L-O-H.
1: Wat?
0: Nee, maar er zit geen T in.
1: Nee.
0: Fuck is Lava? Bro, ik heb echt geen idee.
1: En je hebt inmiddels 3 letters al.
0: L-O-H. Dan kom ik alleen bij cloth uit.
1: Als je de letters achter elkaar in het Nederlands uitspreekt, dan heb je het woord bijna al
0: low.
1: Nee, als je de letters uitspreekt.
0: L-O-H. Loh.
1: Nee, wat je net zegt. De namen van de letters achter elkaar.
0: L-O-H.
1: Ja, dat is praktisch het woord. Je hebt nu praktisch het woord hardop gezegd.
0: Oh!
1: Ja, daar is hij hoor.
0: L-O-H? Wat kut.
1: Ja, hè? Ja, hè?
0: Oh, wat slecht, hé.
1: Ja, wat heerlijk.
0: Oh, fout. Oh, die vind ik echt heel kut.
1: Doe even je Wordlebot. Wat is je skill en je luck?
0: How do you compare? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Of today is Wordle. Yes, thank you. mijn skill is 76, sorry.
1: Oké. Okay.
0: Mijn luck is 34. En mijn steps is 5.
1: Nice. Nice.
0: Step by step. Found 81 skill. Decent opening. Maar ik gebruik de found.
1: Oh ja.
0: Today it was played by only 0.1% of players.
1: Oh. Unieke opening.
0: Overt was mijn tweede.
1: Mm-hmm.
0: Alert would have been more efficient. It has an A. Updos. Playing with... Yeah, whatever. It's fine. Cloth. Cloth left only one possible solution.
1: Ja. Ja.
0: Uiteindelijk had ik gewoon... Blijkbaar gewoon claim moeten zeggen. Want dat gewoon het beste... Zo zijn gewoon het beste zijn geweest.
1: Ja, op zich.
0: Maar ja, fuck it.
1: Ik had 97... 54 en 3 stappen.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Met
1: Crate.
0: Ja. Yeah.
1: Crate is mijn standaard opening.
0: Crate.
1: Veel gebruikte letters in. Hmm. Mijn tweede woord was Lions. Want de A zat er wel in. Ik dacht van, zitten er nog meer veel gebruikte letters in.
0: Ja. Yeah.
1: En toen had ik dus een A, een L en een O. En toen dacht ik, hallo. En toen dacht ik,
0: Ja.
1: Het zal het toch. Het zal toch niet. En ik typ hem in, ja hoor.
0: Nou, ik heb
1: vol groen.
0: Heb jij ooit een keer een one-er gehad?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Wel in 2.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Heel af en toe, like 2 keer of zo in mijn leven.
1: Ja, same.
0: Hoor, dat was best wel leuk.
1: Oh, ik zit vandaag in de top 15%. Let's go.
0: Oh, wacht. Ik heb daar een ding voor. Ze hebben de top 50% van de New York Times. Dat is wel heel goed, ja.
1: Dat is wel insane.
0: Goed bezig, makker Maloot.
1: Dankjewel. Heel fijn. Wat ga ik hiermee doen? Helemaal niks.
0: Helemaal geen fuck, maar daar gaat het niet om.
1: Maar wel een leuk spelletje, inderdaad.
0: Heel leuk spelletje.
1: Ja.
0: Hebben
1: we leuke spelletjes gesproken?
0: Ja.
1: Heb je wel leuke spelletjes bedacht voor vanavond? Niet voor de show, maar voor later vanavond.
0: Nee.
1: We hebben in ieder geval 1 heel leuk spelletje op de planning. Huub vindt het niet zo'n leuk spelletje.
0: Hipster, wij wel. We gaan Hitster spelen.
1: Hitster? Ja. Hitster is wel leuk.
0: Ja, Hitster is heel leuk.
1: Jij bent ook wel goed in Hitster, dus dat scheelt.
0: Ja, klopt.
1: Daarom vind je het ook leuk. Ja. Dan win je toch wel.
0: Ik wil ook wel een Monopoly, hè.
1: Oh ja, oh ja.
0: Cluedo wil ik ook wel doen.
1: Cluedo is ook leuk.
0: Hoe heette dat? Oh ja, like The African Front of zoiets. Like, oké, okay, wacht. of like The African Campaign.
1: We doen gewoon weer... ik ga vakantie en ik neem mee, maar dan als drankspel. Dat is leuk. Dan wordt Andrew weer helemaal woest.
0: The Campaign for North Africa. Dat is het langste bordspel ooit gemaakt. Minimaal 10 spelers. Met een estimated playtijd van 1,500 uur. Dus 1500 uur.
1: Wat? Dat is insane. Maar wie wil dit ook spelen?
0: Wargamers, schijnbaar. Zullen we nog één nummertje doen en dan voor gezien houden? Dan gooi ik gewoon nog even een nummertje erin.
1: Zullen we toch nog even een oemfje doen? Ik heb zo zin.
0: Dan hebben we geen tijd meer voor.
1: Jawel, God is aan Popstars niet zo lang.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Volgende week begin ik ermee.
1: Ja, dat zeg je altijd.
0: Nee.
1: Het komt nooit uit.
0: Volgende
1: dan
0: week.
1: Dan zeg je altijd weer van afgeten.
0: Volgende week.
1: Oh, jammer.
0: Geloof me volgende week.
1: Ik geloof jou helemaal niet.
0: Ja, dat is heel slim van je. Dit is, omdat we nog even een tijdje hebben. Dit is I'm Already Dead Inside van Rusty Cage.

0: Je timing, hè?
1: In plaats van te laat ben ik nu toch een keer vroeg. Want ik ben heel slecht in rappen. Dat was me. Jeroen, zeg eens wat tegen jullie.

0: waren vandaag. Ik hoop dat jullie net zo hebben genoten van deze show als dat wij dat hebben gedaan. Ik vond het in ieder geval een hele leuke show. Goede geslaagde show. Lekker veel lekkere gemixte muziek. En ik hoop dat we volgende week weer zo'n lekkere show voor jullie klaar kunnen gaan zetten. Maar dat gaan we allemaal zien volgende week.
1: Oh, ik word gebeld.
0: Dan moet je even opnemen.
1: Moment.
0: Maar voordat ik jullie achterlaat met u.
1: Hallo.
0: Wachten we nog even tot de beller geweest is. Oh. Gaat weer helemaal fout.
1: Of die. Oké, dan niet.
0: Goeie timing. Zijn timing is ook zelden goed.
1: Ah, echt wat een klootzakken stuk, hè. Hartelijk voor het kijken, zijn we luisterboord. Meedoen! Let op in elkaar, let op jezelf, drink de rijden voor me. Sorry, ik onderbrak jou helemaal.
0: Pommeloen Thijs.
1: Dus dat. Tot volgende week. Doei!

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Een 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: Rock Tracks.
6: Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaren wel zijn begonnen. Rock Tracks.

Crazy Train van Ozzy Osbourne. Daar moeten we natuurlijk even mee beginnen vandaag. Want afgelopen week was het precies een jaar geleden dat Ozzy Osbourne is ingegaan. 22 juli 2025. En een jaar na het overlijden van Ozzy Osbourne werd in zijn geboorteplaats Birmingham voor het eerst Ozzy Day gehouden. En dat met live optredens, wat kunstinstallaties en eerbetonen op iconische locaties die belangrijk waren in zijn leven en carrière. En tijdens de festiviteiten traden onder meer de brassband Boston Brass op. Ook de City of Birmingham Symphony Orchestra. En dat doet nog terwijl er een speciale Ozzy Day t-shirt werd uitgebracht ter ere van zijn laatste optreden. En alle 52 concerten die hij in Birmingham speelde. Sharon Osbourne noemde Birmingham terecht de bakermat van de heavy metal. En benadrukte dat de stad altijd een bijzondere plek in Ozzy's hart had. De gemeente Birmingham prees zijn enorme culturele en muzikale nalatenschap. Die kort voor zijn overlijden al werd erkend toen Black Sabbath de onderscheiding Freedom of the City ontving. En een jaar geleden, vorig jaar op 76-jarige leeftijd ingegaan, Ozzy Osbourne. Vandaar dat we daar vanavond mee begonnen. Deze nieuwe Rock Tracks uitzending, de laatste van de maand juli alweer. Met ook weer een nieuwe cd van de week natuurlijk. En die komt in de derde uur voorbij. Dat is de nieuwe Madball, het album Not Your Kingdom. In de derde uur komt ook nieuw materiaal voorbij. Van onder andere Forbidden, Hatebreed en Demo Boggie. Terug in de tijd gaan we met onder andere Soulfly en Iced Earth. In tweede uur onder meer de nieuwste is Ceremony and Pride of Lions. En wat oudjes van onder andere Present Danger, de Metallica Tribute Band met dan eigen materiaal. En ook Paradise Lost. Het eerste uur onder de nieuwste singles van onder andere Roundabout, Dame Blanche, nieuwe Nickelback en The Damn Truth met een splinternieuwe track. En ook nieuwe release van de band Haken, meer richting de progressieve rock. En terug in de tijd gaan we met onder andere Gary Moore, Faith No More en Class of 19.

bij RTV 4 en KLG5. Dit is Rock Tracks met Class of 99, een uitvoering van Brick, Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Met leden uit onder andere Alice in Chains.

Roundabout zijn we eens een tijd terug met de nieuwe single Don't Slow Down. En ze nemen zeker geen gas terug, want er komt ook een nieuwe videoclip aan. En er staan vast nog weer mooie optredens op de planning. En we gaan het even in de gaten houden allemaal. We gaan zo meteen naar een mooie classic van Sammy Hagar. En hij was natuurlijk ooit zanger van Van Halen. Net zoals David Lee Roth. En David Lee Roth heeft van de week op één na alle resterende data van zijn Amerikaanse tournee geannuleerd. Alleen het optreden op 7 augustus in Sturgis, South Dakota, blijft voorlopig staan. Er is geen officiële reden gegeven, maar tegenvallende kaartverkoop wordt genoemd als een mogelijke oorzaak van de afgelastingen. Voormalige Van Halen zanger Sammy Hagar reageerde met een steunbetuiging en nodigde David Lee Roth uit om als gast op te treden tijdens zijn concertreeks in Las Vegas. En dat samen met Michael Anthony, die we natuurlijk ook uit Van Halen kennen. David Lee Roth keerde in 2025 terug op het podium na zijn aangekondigde pensioen en speelde tijdens zijn huidige tournee vooral solowerk en net klassieke Van Halen nummers. Wel, die andere zanger die heb ik nou voor je. Sammy Hagar, dit is hem. I've done everything for you.

Leave No More, en dat waren ze met Ricochet. En van de week bereikte trouwens de oude gitarist van de band Big Jim Martin de 65-jarige leeftijd. 21 juli was die jaar. Ga nou naar een nummer van Slash samen met Brian Johnson van AC/DC. Van een solo CD van Slash. Lekker bluesy track van de duo. Dit is Killing Floor.

Binnenkort gaan we meer horen over de nieuwste Dan Blanche en het project waar ze mee bezig zijn. Dat waren ze met de nieuwe single, het nummer Psycho Love. We gaan naar een live track van Gary Moore voordat we straks naar de concertagenda gaan. Dit is hij met Shape of Things.

0: Nieuw release bij Inside Out Music. Je hoorde de band Haken met Lotus. En dat is afkomstig van het album In A Fever Dream. Wel, we gaan naar wat concertinformatie.
1: Hi, I'm Doro Pesch and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Op 11 augustus speelt Monique Bulwees bij Café Caluna te Ommen. 29 augustus in het Openluchttheater te Ommen is daar de Prodigal Sons reunie. Het ook een optreden van de zanger van Fischer Z. En dat allemaal gepresenteerd door Jan Douwe Kroeske. Michelli Camp van 28 tot 30 augustus bij Café Caluna te Ommen. Met ook volgens mij onder andere Present Danger, als ik het goed heb. Dat van 28 tot 30 augustus. 27 september hebben we de Amerikaanse dag bij Caluna. Met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. Die hoorden vanavond toch nog even in de Route 728 voorbij komen. 17 oktober, Anvil en Killer bij Café Caluna te Ommen. En 24 oktober hebben we bij de Little Church de Almelo uit Italië de band Never Obey Again. Wel, we gaan door met de muziek van The Damned Truth. Je hebt ze de laatste tijd al vaker gehoord in Rock Tracks. En The Damned Truth heeft een nieuwe single uit. En dat is het nummer Be Somebody. En dat is een live uitvoering eigenlijk. Het is opgenomen in de... moet ik even kijken hoor. Waar het ook weer was. Live at the Hotel to Tango studio in Montreux. In Zwitserland is het opgenomen. Dus een nummer werd opnieuw opgenomen. En die legendarische studio. En dat legt ook de rauwe energie, emotie en ontwikkeling vast. Die het lied tijdens meer dan een jaar optreden heeft doorgemaakt. Dus ja, de band The Damned Truth. Je hoort ze hier in Rock Tracks met Be Somebody.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rocktracks.

0: Paradise Lost, reizen met de oude stamper, Want Sullen. Twee uurtje Rochesters met in dit uur nieuw materiaal van onder andere Temis, Ceremony, Saiko, The Butcher Sisters. En ook nieuwste van Issa komt er zo meteen aan. We gaan eerst door met Zan Cody. En Zan Cody is van Shotgun Messiah, de zanger Zinny Zan. En Harry Cody is de gitarist. En de heren komen terug met een nieuw studioalbum. Tenminste, ze zijn terug met een nieuw studioalbum, want gisteren is die verschenen bij Frontiers Music. De band komen uit, de bandleden komen uit Zweden trouwens. En ze zijn dus herenigd als Zan Cody en het nieuwe album. Daarmee grijpen ze terug naar het kenmerkende glam en sleaze geluid waarmee ze ooit een generatie beïnvloeden met Shotgun Messiah. Het album combineert de rauwe energie van de klassieke Shotgun Messiah met een moderne productie, waarbij Cody's herkenbare gitaarwerk en Zan's krachtige rockstem centraal staan. En ook met een optreden op het Sweden Rock Festival en deze nieuwe plaat willen de heren niet alleen het verleden eren, maar ook de sleaze rock erfenis opnieuw te leven brengen voor een nieuw publiek. Wel, we gaan ze horen met de nummer Ride or Die van de nieuwe CD van Zan Cody.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Isabel Uversveen, oftewel Isa. The Call of Love, een splinternieuwe single, is dat van haar aankomende album Fire and Ice, die op 28 augustus uitkomt bij Frontiers Music. Dat was dus deze zangeres uit Noorwegen, daar komt ze vandaan. Het nieuwe nummer is geïnspireerd door klassieke rockbands zoals Red en is volgens Isa het zwaarste en meest energieke nummer van de nieuwe plaat. En dat met invloed van onder andere een Samantha Fox-achtige poprock. Dus ja, een lekkere mengelmoes tussen op de nieuwe Isa is wat we kunnen verwachten. Het nieuwe album is volledig geschreven en geproduceerd door de broers Tom en James Martin. En dat combineert de sfeer van de jaren 80 melodic rock met een moderne productie. Krachtige gitaren en ook sfeervolle synthesizers. Dus ja, Isa binnenkort waarschijnlijk wel weer meer te horen in Rock Tracks. Van Noorwegen gaan we naar Amsterdam, want uit de Amsterdamse underground komt namelijk de band Third Ego. Een band die zelfreflectie omzet in pure intensiteit. Met More Ego, hun nieuwe cd, brengen ze donkere maar ook krachtige nummers vol melodie en emotie. En die komen allemaal rechtstreeks binnen. Je gaat het zo ervaren. Onder leiding van Sean, die kennen we nog uit de band NRA, combineert het viertal de energie van punk met een alternatieve scherpte en ook opvallende eerlijkheid. De band maakt zich op voor tournees door Duitsland en Frankrijk en bouwt verder aan een reputatie met indrukwekkende en meeslepende liveshows. Nieuwe Third Ego, je hoort ze vanavond met de nummer Drained.

Ja, een soort verbastering van Vandenberg. Vandelberg is de naam van deze band. Die in het hoorde het nummer The Longest Meeting. En dat is afkomstig van het aankomende conceptalbum. Tenminste, het album is al uit, zie ik net staan. Dus ja, het nummer The Longest Meeting werd geschreven tijdens een extreem lange vergadering. Na 7 uur, 12 koppen koffie, 2 mentale inzinkingen. En zonder eten was het nummer eindelijk af. En dat met kwijl op het papier. Dat is allemaal gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen. Dus nieuwe Vandenberg. En ja, dat naar muziek van Third Ego. Beetje uit hetzelfde straatje. We hebben zometeen meer muziek uit Nederland. Ik heb namelijk The Gathering op de playlist staan in de tweede uurtje. Maar dan in de tweede line-up. Dus met Niels de Vries in de gelederen. Dus ja, The Gathering. En dan hoor je het zometeen. We gaan eens door met Corella van hun het nummer Thunderstrike. Dat is afkomstig van de nieuwe CD A Beautiful World to Lose. En die komt op 18 september uit. Ze komen uit Engeland en je hoort ze dus met deze nieuwe track, Corella.

nog eens in Hoogeveen zien optreden in deze samenstelling. The Gathering, dat waren ze met Blue Vessel. En dan naar muziek van Corolla. We gaan gewoon door met Stiletto. Op weer een nieuw release in dit tweede uurtje Rock Tracks. Zoals je weet, altijd aardig veel nieuw materiaal. En af en toe gaan we terug in de tijd. Van Stiletto komt op 4 september een EP uit. Zelfs de debuut EP. En ja, je hoort ze vanavond met het nummer Leave It All Behind. Nieuwe single van deze band uit Stockholm, Zweden. Nieuwste Stiletto.

uit de USA, de formatie Chemist. Dat waren ze met een nieuwe track, het nummer Invocation of the Dreamer. De nieuwe cd is op 12 juni jongsleden verschenen bij Nuclear Blast Records. Het album Chemist. De band brengt al 11 jaar albums uit trouwens. En ze toeren wereldwijd. En ze komen uit Amerika, de band Chemist. Dus toch een belangrijke naam binnen de moderne metal scene. En het vijfde album is dit ondertussen. In die 11 jaar die ze dus hebben uitgebracht net. En in dat proces voor het vijfde album hebben ze vooral het plezier van samen zware muziek maken herontdekt. En de bandleden beschouwen Chemist als een soort van thuisbasis waarin vriendschap, vertrouwen en de vrijheid om zich muzikaal uit te drukken centraal staan. Dus de debuut-cd bij Nuclear Blast Records volgens mij. In ieder geval het vijfde album hoorde je dus juist van Chemist. Wel, Present Danger kennen we natuurlijk vooral als Metallica tribute, maar ze hebben ook wel eens een album uitgebracht met allemaal eigen materiaal. En dit nummer, hoor je daarvan afkomstig. Dit is de band Present Danger met Kill to Fulfill.

Nieuwe Ceremony, Joris is juist met de nummer Dark Summer. Dat naar muziek van Press and Danger. Nog een berichtje trouwens over een bandlid van de band Slade, de legendarische Engelse band. Dave Hill, oprichter en leadgitarist van de band Slade, heeft namelijk zijn eerste solo single Play It To The Crowd uitgebracht. En dat is afkomstig van zijn debuutalbum Dirty Foot Lane, dat op 30 oktober verschijnt. Dus na zoveel jaren komt er toch nog een solo album uit van deze Slade-gitarist, legendarische band. Dat album dat is geschreven tijdens de coronapandemie. En dat wordt een ode aan de energie en bijzondere band tussen artiesten en publiek tijdens live optredens. Het album is autobiografisch en combineert hard rock, blues, folk en ook sfeervolle invloeden. En dat met teksten over ambitie, familie, doorzettingsvermogen, mentale gezondheid en heel zijn muzikale carrière. En in deze eerste solo uitgave slaat Dave Hill na meer dan 50 jaar Britse rock een nieuw creatief hoofdstuk open. Dus ja, ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Van Dave Hill gaan we naar Saiko. En dat is het nummer Glorious Day die je hoort vanavond. En daarna de Butcher Sisters nog eventjes met Una Cerveza. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks.

0: VVV.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Friezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: Rocktracks.

0: Het was al een hele tijd geleden dat ik deze heb gedraaid. Dus ik dacht, we gooien er vanavond weer in. De Phantom Opera Ghost, de classic van Iced Earth. Dead Uurtje Rock Tracks is daarmee dan weer lekker begonnen. Met later ook nog wat meer oud materiaal trouwens. En een geweldige CD van de week van de band Madball. Toevallig draaide ik volgens mij zo'n 2 weken geleden nog een oudje van Madball. En van de week kwam die binnen. Nieuwe release van deze band. Dus legendarische hardcore formatie. Dus daar is meteen meer over. We gaan straks naar de nieuwste Hennaby, denk ik dat je dat uitspreekt. Forbidden, ook een splinternieuwe release van deze band die ook al sinds de jaren 80 actief is. En natuurlijk nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Ik kan nog melden over Ministry, dat ze echt definitief afscheid mogen nemen met het nieuwe en laatste studioalbum Hate to Go, Take Out or Delivery. En dat gaat op 30 oktober uitkomen bij Cleopatra Records. Ze hebben net een single uitgebracht. Ik moet hem nog even beluisteren. Dat is het nummer Burnt Out. En daarin is hij natuurlijk weer ontzettend goed op dreef met zijn ongezouten visie op de wereld. L. Jorgensen. De band Ministry is al opgericht trouwens in 1981. Dus, en hij is echt trots op de indrukwekkende carrière. En hij voelt dat het tijd is om ermee te stoppen. Dus het slotalbum bevat bovendien ook een laatste samenwerking met oud-bandit Paul Barker. Die helaas ook niet meer onder ons is op het afsluitende nummer We're Still Here. Wel, daar ligt binnenkort meer van. We gaan door met Grimner. Grimner is dan weer een heel andere straatje, andere straat dan, Ministry. Zij maken folk metal, ze komen uit Zweden. En het nieuwe album komt op 4 september uit bij Despot Records. Het is het album Grimner. En de nieuwe single, dat is het nummer Stormfinger die ik voor je heb vanavond. Dus nieuwste Grimner.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

Hennepy met Let's Play the Game. Een geweldige nieuwe single van deze formatie. Ook lekker afwisselend. Dat naar muziek van Grimner. Over afwisseling gesproken. Zometeen komt de nieuwe Forbidden eraan. Van deze Amerikaanse thrash metal pionier. En eerst gaan we naar Valiant 4. Een oudje uit 2010 is dit. De Rock Tracks archieven. En het nummer heet Sleeper Awakes. En dat is afkomstig. Moet ik even kijken of de cd erbij staat. Dat is van het album Stranger, de band Valiant 4, dus met Sleeper Awakes.

Geweldig dat ze weer terug zijn. De formatie Madball. Daar waren ze met Rebel Kids. Het nummer is afkomstig van het nieuwe album Not Your Kingdom. En dat is vanavond CD van de week hier in Rock Tracks. En dat na muziek van Forbidden. Deze Amerikaanse thrash metal formatie heeft een nieuwe CD aangekondigd. Dat is het album Forbidden. En die komt op 23 oktober uit. En het eerste volledige album is er trouwens sinds 2010. Dus ze hebben alle tijd genomen. Dus net zo oud eigenlijk, of net zo lang geleden als het album van Valiant 4. Die wordt toevallig net twee nummers daarvoor draaien. Of net daarvoor bedoel ik dan voor Forbidden. Dus er komt een nieuwe plaat aan van Forbidden. Het nummer Cyclops, die hoorde je zojuist. En dat is een nieuwe single. Dus zojuist gedraaid hier in Rock Tracks. Gaan ook een headline tour doen. En dat met support acts Heaven en Void. Wel, van deze band gaan we door naar zometeen de nieuwe Left to Die. Maar eerst deze band, ook net zo'n legendarische formatie, Hatebreed namelijk. En van hen komt er ook een nieuwe CD aan. Dat is het album Fatal Paradox. Op 6 november komt hij uit. De band die ook wel eens voor een Grammy is genomineerd. En de hardcore legende Hatebreed keert dan weer terug met het nieuwe album Fatal Paradox op 6 november. Bij het nieuwe label Black to Black. De band die al bijna drie decennia een vaste waarde is in de hardcore metal scene, blijft ook trouw aan hun kenmerkende mix van agressie, doorzettingsvermogen en eerlijke teksten. Kill Count Increase is de eerste single. De zanger is natuurlijk Jimmy Jesta. Je hoort ze hier in Rock Tracks, de nieuwe Hatebreed.

0: Summoned to Die.
1: Left to Die van de nieuwe CD hoorde je zojuist Summoned to Die. Daarna muziek van Hatebreed, de splinter nieuwe single. We stomen door voordat we weer naar de CD van de week gaan. Met Soulfly, Your Life, My Life. En dan is het dus de tijd van A 4 Madball.

38 jaar bestaan ze al, Madball. En dat zojuist met de nummer Chase a Dream. Ze zijn een CD van de week deze week in Rock Tracks. Donderdag komen ze natuurlijk op KL85 een aantal maal voorbij. En ja, ze komen uit New York. En het nieuwe album Not Your Kingdom. Daarmee bewijzen ze dat ze na bijna 38 jaar nog steeds relevant, oprecht en vol energie zijn. Volgens zanger Freddie Christian.

De nieuwste Mental Cruelty, dat waren ze met The Serpent of Midgard, na muziek van Dimmu Borgir. We gaan eruit met Distant, All Will Be None, of All Will Be One. Er staat staan twee haakjes rondom de N. En dus met een gastrol van Ricky Myers van Suffocation. Ik wens je heel fijne voortzetting van dit weekend. We zijn er volgende week weer, donderdag op Kill 85. En vrijdag s'nachts wordt Rock Tracks daar herhaald. En zaterdag zijn we weer op RTV 4. Dus tot dan. Are you afraid?

0: FTP.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.